0: Hello. I'm looking for a book.
1: What book?
0: Facebook.
2: This is a library.
3: Like our Facebook page, 90.6 space FM space stereo.
4: Het is meer als net een gevoel. Het is waar je hoort. 90.6 FM.

0: 90.6 FM.
1: I'm a genie in a bottle, baby. Come on and let me out.
2: Ni moini. Uri se. Elke keer die zand wil zien, al wordt het weggeveerd. Is het niet mooi niet? Net ons twee. Jij blij in mijn kop, als ik jou lang al uit mijn sfeer.

0: Now, for your weekend request on the Vals Hit Station, 90.6 FM Stereo.
1: En dit is Linda se versoek. Môre Linda, hoop dit gaan goed met jou ook. Hier is hy, Staccato's Cry to Me.
2: When your baby

0: And that was Billy Ocean, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Rough. That was a song out of our number two movie on our domestic movie chart with the title The Jewel of the Nile. Is het vanaf tijd voor advertentie, ben ik na die advertentie speel ik vir jou dan nou 20 secondes van ons Stout Ladies Rewind liekie, want het smaak vir my, die 10 secondes was heeltemal te min geweest. So na die break, 20 secondes, dan kyk ons hoe vaar julle met 20 secondes van ons Stout Ladies Rewind liekie. Dit direct na die break.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
3: SA Top 20 Movie. Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
4: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
5: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Nou ja, hoe goed ken jy jou 80s? Jy ken hulle redelik goed, maar hoe goed ken jy hom as ek hom vir jou onderste, bo, agterste, voor hom speel? Gaan jy hom dan nog so goed kan identifiseer? Kom ons toets gou vinnig julle kennis. Op 10 sekondes het julle nie goed gevaar nie. Kom ons kyk hoe vaar julle op 20 sekondes. Ek soek die naam van die kunstenaar en of groep by jou, naam van die liedjie en jou naam na die WhatsApp nummer 0623445545. Hier sou kom hy, 20 sekondes.

Thank you, Elton John. So the way, something about the way you look tonight. Hier op 90.6 waar jy thuis wil sonde aan. Saam met my, Jeffrey Hendrik, is jy reg vir jou liekie? Dit volgende hier op 90.6 versoek hier van die Staccatos. Ali, I trust that you enjoyed that bit of music by one of your favorites, no doubt, Elton John.

0: Nee, ze waren mooi, dankie. Hendrik Verhaai, verzoek van de Staccato's. In a Cry to Me, hier op Family Favorites. Op 90.6 en 906 TV. Van die atelier, tot op jouw scherm, krijg je nou die 906 TV toepassing van jouw Google Play Store. En dan kun je lekker koekeloer, zoals jouw gunsteling aanbieders, hier uitsaai bij 90.6. Waar jij thuis voelt. Vir die twee liefdes, Duyfies, wat vanavond hulle 48ste huweliksherdenking vier. Sjoe, Marie en, of is het Maria, kan nou nie lekker onthou nie. En James, baie geluk aan julle, van allemaal van ons hier, by 90.6, julle is een ware voorbeeld van wat liefde behoort te wees. Julle moet julle treffer van Bonnie M. geniet. Voordat ek groet, net sê sterkte, vir jou nuwe week, geniet het, ons praat weer komende Sondag met mekaar. Alles van die beste, cheers weers.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Elke lied het 'n story. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.